gedraani Ek vra vir haar een nieuwe dag Waar een liefde teen die na Bring een parel en geef vir haar En slaan vir haar een droom Aai my lang, my gouwe blom As je voet na my toe kom O Pampelang, die bitter bang Pampelang die groot verlang in my O my baby, ja my baby, bly by my O Pampelang, die bitter bang Pampelang die groot verlang in my Baby, baby,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zag voor uw tuinen van mijn kartelvang. Een jaarsierkje van je mond wordt het geleidloos opgevangen. Door de diepste gangen van mijn hart.

0: zeer van dat is het 200 krijgen.
1: Ja.
0: Al is het tegen ons, ja, wanneer is cricket, je weet. En ja, ik heb er aan gehoopt, we doen beter, maar ja, nou moet het 400 en oud krijgen. En we're not doing too brilliantly.
1: Ja, dat is een beetje wachttooi.
0: We kunnen het doen, we hebben al 700 gehaald en toe, ja, zo, ons waar. Kunnen het doen, maar...
1: Ons heeft nog tijd, ons heeft nog tijd.
0: Ja, nee, voor alles, ja, ons ziet ze vandaag uitgaan, hè.
1: Mm.
0: En dan kunnen we het beter doen, want ik ben hier kort niet zo 50's wat net hier haar club, ja, maar ons krijgen eerst dit in.
1: Op die tweede dag, het ons nog zo gesit en kijk in my pa sê, ja, ons kan cricket kijken, toe ons weer sien, toe loop allemaal af, toe ons is...
0: Ons kan nie meer cricket kijken.
1: Sorry fan, channel.
0: Ai, die hartseer, kom ons kramp hier. Luister FM, weer. Begin ontkrabben hier weer voor vandaag. Daar is één waarschuwing uit. En dit is die stelling wat ons gehaald. Dat is gisteren met donderstorm ons aan het vervang word. En de Ndelinium Klonto en Tabankulo. Usimvubu en Matatiel. Dan verder. Kijk eens even naar ons minimums en ons maximums. Vandaag bij de werkbank. 14, 19 is weird weer, man. Mkana Grams dat 13, 20. Mtata 15, 25. Kumani Queens dan 13 in 23. Graafrij net 14, 22. Kralok is met 12. In de 24 graden. Ports and Johns 1924. Bless you. 1320. West London Kugompo is 1522. Jeffrey's Bay 1520. Eitenacht Dispatch 1522. En op Port Elizabeth bij 15 in de 21 graden Celsius. So het lijkt op ons te bandy. Ik denk dat we kunnen smile and wave. Ik weet het weer is weird. Ik wil alleen dit zien. Gisteren was hier zo. Kijk, het is warm en het nog.
1: Nee, het was warm. Die bedompigheid.
0: Ja, maar het was hier zo warm.
1: Jy is dit gewoond aan?
0: Nee, as my vrou het eers gesê, het was warm.
1: Dat is iets wat met al mooi
0: is. Maar we prepped for 35. 35 is warm, ou. En het was eindelijk, it was bearable. Het was warmer gister toe ek in die studio uitkom in PE, is wat het was toe ek by die huis kom.
1: Oh, wow. Dit was heel dag so nie baie geweest. Daai bedompigheid het die hele dag nog gesê.
0: Maar het was warm, man. Het was warm. Maar ja, ons beter ons prepare El Niño. So, ja, ons moet een beetje uitkijk daarin. And you gotta say it like that, yo. Then it sounds dodge. You can't just say, well, you come El Niño. You would say, you come.
1: And
0: El Niño. Exactly.
1: So, oh, yeah. No, just be a sound effect dog.
0: A sound effect dog, man. At least we don't have the sarcasm thing going. So, father is that
1: good? Nogie.
0: Nogie, ja. Ja. Maar het is amper 25 minuten net voor die tijd van 7. Jullie verjaarsdag is voor ons baie belangrijk. Stuur het voor ons dier, alsjeblieft. 082-333-667.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: een leuke game, man. Al die dinosaurussen zal nooit vergeet nie. Zit maar niet breek je, Lisa.
1: Vol mijn oorbel.
0: Nee, je oorbel.
1: Oorbel.
0: Oh, no. Is je oorbel oké? Okay?
1: Mijn oorbel is oké. Okay.
0: Oh, no.
1: Hij is een dansende luipaard.
0: Een dansende luipaard. Oh, fantastisch, man. Zo, so, ja, maar... So, net om jullie te zien, ek het... was my weird, want ek het... No Mercy is een van die songs wat ek nogal heavy like, right? Mm-hmm. En... gister toe sê iemand van my No Mercy kom van Germany af. Okay. En my brein kon het net die aanvaar.
1: Ek het nog nooit gewonder waar hulle vandaan kom, maar daai
0: kyk. They look Puerto Rican. Hulle lyk ja, en hulle is rondom Amerikaanse sanger Marty Curtin en dan twin broers. Sê dit nie Ariel en Gabriel Hernandez. En ek wil dit net reg gesê het. Hernandez, ja, want hulle is Latijns, maar het al hulle muziek in Duitsland gemaakt. En gister was al groot debat, toe sê die mense, toe sê ek, die ons is nie van Duitsland af nie. Toe sê ek, ek het op die internet gesien, toe sê ek, wel, ek kan het in my oor sien. Daai is nie...
1: Daai is nie Duits.
0: They don't look German. En ek het blij. Ek het gesê, daai is Latijnse jippe daai.
1: Alles in my wil nou net een No Mercy lief, so dat ek gaan, oh, that's German.
0: Ja, that's German, ja. And when I die, I keep on living. Maar ja, dat is nogal my interessant geweest. Maar in die keis, dus krap ek hier rond op een paar dinge. Een van hulle is nog van mense wat...
1: En ons kyk na die spirit, hier is het vandag vir jou op die lijst. Normaal wat ek nie, ek moet sê dat ek leid.
0: Rond op een paar dinge, een van hulle is nog van mense wat...
1: En ons kyk na die spirit, hier is het vandag vir jou op die lijst. Normaal wat ek nie, ek moet sê dat ek leid.

0: Een lekker stukje van de avond. Nou is voor die om oktober die 13e. En het is 8 minuten net voor die tijd van 7. Zo ja, het is lekker om samen jullie te kijken. Gleur het of gleur het niet, hè? Ons mounder load shedding. In al jullie goeders. Die 13 oktober 1881. Het Adderley Straat, Adderley Street. Hulle heel eerste elektronische lichten gekregen. Electric lights. Vandaag, in 1881, was die heel eerste lichten aangezet in Kaapstadse historici Adderley Straat. Crazy.
1: Wow. Dis soos laatst week. Dis 20 jaar terug geweest. De 80 is 20 jaar terug.
0: It's close, man. It's close. Wow. Wees net, om die draai. Nee? Geloof of nie, is hier nog interessante feit dat ons ken Pennington Bear. Mm-hmm. Hy het vandag sy debuut gemaakt. Michael Bond's beloved bear first appeared in the book A Bear Called Paddington, beginning literally a legacy that would span absolute generations.

0: Wow. So Paddington
1: Bear. My reden for obsessie met Wellingtons.
0: Is Paddington.
1: Is Paddington Bear.
0: Ja, yeah, without a shadow of a doubt, man. Nooit geweet wat een Wellington is hij. Maar we wanted to eat Wellingtons, is wat ons wou doen. Maar ja, ek het een klein beetje een nieuws op die verkeerfront, er is vir Jelle, so spit jou oor.
2: Goeiemorgen, Gerkie en Lise Marie. Ek wil net laat weet, op die Rocklandspad, wit hoogte, staan daar een trok gebreek richting Port Elizabeth. Mense moet maar net voorzichtig wees daar, asseblief. Vir al die verkeer wat van PE af uit Den Haag toe gaan, net een bietjie stadiger afkom daar, want ja, die ander voertuie moet ongelukkig nou die trok voorbij kom op pad Port Elizabeth toe. Dankie baie.
0: Baie dankie, waardeer jy op daarna te doen, so ja, ons hoop nou daarom aan vir die beste dam.
1: Daar sy, daar is niks anders in die verkeer nies nie, en natuurlijk jylle boodskip, niemand wil vandag verjaar nie. Hulle is okay. Dinsdag, ons gaan net sagies deur die dag gaan, gister sy hitte was te veel, koeke het gesmeld.
0: Nee.
1: Is om het allemaal verjaar het gister, ek voel allemaal het gister verjaar.
0: Ek het nog nooit een ice cream koek gesien nie, nee.
1: Hmm.
0: En ek dink dis die perfekte weer. Vir een ice cream koek. Nie vandag, nie, gister.
1: Gister, ja. Maar hy smelt.
0: Ek had just want to see one. Ek hoor al die mense praat van een ice cream koek. Ek nog wat een ice cream
1: koek gesien. Het jy nog nooit een gehad nie?
0: Nee.
1: Oh, ek sal vir jou
0: ik heb nog nooit een kinderpartijkie in my hele leven gehad.
1: Ek gaan vir jou een kinderpartijkie reel. Springkasteel en alles. Maar vir jou.
0: Ja, my Tommy is het 1 jaar. Ek denk ek was 22 of 23 jaar oud. Ek kan nie onthou nie. En, maar het is vroeg 20's. Toe ek by my huis kom, toe het hulle slippy slide en karretjie tafeldoekies en alles, want I've never had a kid body. Ja, dit was baie, baie cool geweest. En die swak ding van alles is hulle het oumo gegooi vir die seep en toe het allemaal gebrand.
1: I know.
0: So, moet nie oumo gebruik met die slippy slide.
1: Ek voel as een groot mens moet jy dit tenminste een keer in jou leven doen. Ek denk, ek het vir my 26ste verjaarsdag.
0: Ja.
1: Het ek elke jaar hou ek een verjaarsdagpartijkie. Mm-hmm. En vir my 26ste toe hou ek een kiddiespartijkie. So ek het 2 springkastele gekry, een slippery slide.
0: Oh,
1: my maat vir my een koek gebak wat lyk soos een kasteelkie.
0: Oh.
1: Met die boudoirvingers.
0: Dat is awesome.
1: Dis maar lekker. En die thema, want obviously moest het dress up wees, was in my next life, I want to be.
0: Oh, wow.
1: Or when I grow up, I want to be.
0: When I grow up, I want to be.
1: So het het allemaal opgedres soos wat hulle wou wees.
0: Wou wees, ja. Vorige. Ah, dat is cool, man. Dat is cool.
1: Dat is baie cool.
0: Ja, no.
1: Ek is mal oor een opdres. Enige verskoning om op te dres is iemand anders.
0: Ja, ek ook.
1: Is raar.
0: Enig wat ek aan te gekom, want as jy een fancy dress hou, soos een superhero party, wat even. Mense raak unhinged. As hulle in outfits kom, dan mense keier harder. Sal nou amper as hulle persona daar is. Is die hulle nie. Like as al dress up is, dan is het altijd erger. Like, ek moes hier aan Spider-Man en Batman uit mekaar uit daar te party.
1: Maar moet nie met my praat wie ek was as ek opgedres, want dit is die karakterse probleem.
0: True that, 100%. Valula. Ja, is Valula se probleem.
1: Valula se probleem.
0: Is Valula se
1: naam. Ek sien, ons het een boodskap hier so van Louisa gekry.
0: Nee.
1: Hier is interessant hier, en ek glo jy gaan vond sy opinie hee oor hierdie.
0: Okay.
1: Louisa sê, goeiemorgen ouwelike grootbekke, ek wil net graag weet, is daar ooral so hengse infestasie van die verpesting van slakke, of is dit net my tuin? Jo, ek doen elke oggend een slakke jag met my emmer, gaan nie sê waar aan gaan nie, want miskien luister Floy. Is daar enige raad, want hulle vreet alles in my groentetuin op. Weet jy, dit is interessant, wat ek wou juist vir Mark Marshall ook gevra het morgen, wanneer hy in is vir Wille Woensdag.
0: Nou, dit is een slakke ding die is
1: daar. Daar is soveel slakke, maar dit is ook die vochtigheid wat ons het op die oomblik. En omdat ons nou in somer in gaan met die dampigheid, en die mis in die oogend, laat hulle nou maar langer uitblij as wat die mens gewoond is.
0: So ek,
1: maar daar is oor en klein slakkies ooral.
0: So ek kan een tip gee, wat ek nog nooit probeer het nie, maar iemand het vir my gesê dit werk, is jy moet ongelukkige roker wees. Sigarette. Wat ek net mooi praat.
1: Kan ek een braaier wees ook?
0: Nee.
1: Want soek ons die assie.
0: Jy soek die stompies. So jy gooi al die gebruikte stompies in een bottle. En dan gooi jy water en laat jy een bietjie staan. En dan spray jy jou plante. En geen insekte kom na by die reek.
1: O, rare.
0: Dis, ek sê weer, ek sta nie by dit nie. Dis nie een familieding nie. Ek het net enig vir iemand, ek was in geselskap, en toe het iemand gesê, goed eet. Toe sê, gooi sigaretstompies daarin. En ek weet die oud nog gevra, ja, hoe na by die filter moet jy roken? Sê, ek gooi net die stompies in. En dan gooi het in die water en dan spray hy dit op

0: Liefie, die wasmasjien loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Absolutely, the green, green grass of home. Tom Jones, daar was deel van Toekas vandag. Hoop jy dit geniet en ek is nog so 9 minute saam jou, dan gaan Etienne Kahl het jou verder vat met die middag samesyn.

0: Die klanken van Scallywag met I Know You're Scared. Net voor het eeloof met een biekie, a chill. Die tijd is wel kwaad voor drie ongelukkig tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy vat hierdie stuurwiel oor en over jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samen sy en selde tyd, selde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: It's that time of year again.
4: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Lorraine. Don't just hear about it, come prost with us.

laatste kopjes koffie, die lichaam koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

As jou besigheid of projek meer blootstelling nodig, kom gesels gerus met die Luisterrekening span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Reina Velvet, goeie lekker rocknommerkie daar, met Nice Now. Elvis Blue, meer as genoeg en Caroline Grace, eindeloose liefde. Dis nou 26 minute oor 8 en jy is saam met my op asemteug op jou lekker luisterstasie. En dis tyd vir sê goed. Nou vanaand se sê ding kom van William W. Perky af. En nou wonder jy wie op aarde is dit, maar as ek het nou gaan sê, dan gaan jy, ek het dit mos nou al gehoor, ek ken daai een. So William W. Perky het die volgende gesê, "You've got to dance like there's nobody watching. Love like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening and live like it's heaven on earth." Is dit nie mooi nie? Ek gaan weer sê. "You've got to dance like there's nobody watching. Love like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening and live like it's heaven on earth." So all in all, lewe absoluut voluit.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister.

ons gebouw, om ons mensen hier veilig te houden. Ons het opdracht gekregen om in die land te blijven van die vader. Voor mijn vrouw en mijn kind zal ik staan.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Volg ons op Instagram @luisterfm.

gauw vanzelf voorbij. Niks om te verhaal nie, nee die vrede bly. Niks om te betaal nie, en skielik is jy vrij.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 27. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

Wat stukken was, mag jij weer heel. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woordpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad. Zet mijn hand op die bij.

0: is wat mijn pa zou zeggen.
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kijk om je rond.

lopen rigtings, maar haar hart weet was waar in noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgedrap, maar ons spook voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebou,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei